Goedemorgen. Scholen kopen best nog snel laptops aan voor hun leerlingen, want de prijzen voor computers blijven maar stijgen tot zelfs 40%. Komt door de enorme vraag naar geheugenchips. En die duurdere prijzen moeten de schooldirecties helaas ook doorrekenen aan de ouders en de leerlingen. Ook al zeggen de twee grootste leveranciers van schoollaptops dat ze al maanden geleden inkochten, waardoor ze de prijzen wat kunnen beheersen. Toch moet nog 20 tot 30% van die scholen hun laptops bestellen. Vlaams onderwijsminister Demir stelde 575 euro voor als referentieprijs. Maar zo goed als alle modellen lijken daar vlotjes boven te gaan. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Dat is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering, omdat ze langer dan een jaar ziek thuis zaten. Dat is wel een record. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt vooral omdat ze sukkelen met meestal psychische aandoeningen. Sport met voetbal. In de Europa League spelen Rode Duivel Yuri Tielemans en het Engelse Aston Villa de finale tegen het Duitse Freiburg. Op 20 mei is dat in het Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond in de terugwedstrijd van de halve finale Nottingham Forest met 4-0. Voldoende om de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. En Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd. En in de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale op 27 mei in Leipzig. In Duitsland is dat. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd van de halve finale het Franse Straatsburg met telkens 1-0. En Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1, nadat het ook de heenwedstrijd won met 3-1. Meestal bewolkt vandaag met ook opklaringen en het blijft droog bij maximaal tot 19 graden. Het weekend dan, morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien. Maximaal zondag tot opnieuw die 22 graden. Dit is

0: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
1: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
2: Hey professional!
3: Ja?
2: Vandaag open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7.30 uur tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Headlines. Goedemorgen. Scholen kopen best nog snel laptops aan voor hun leerlingen, want de prijzen voor computers blijven maar stijgen tot zelfs 40%. Komt door de enorme vraag naar geheugenchips. En die duurdere prijzen moeten schooldirecties helaas ook doorrekenen aan de ouders en de leerlingen. Ook al zeggen de twee grootste leveranciers van schoollaptops dat ze al maanden geleden inkochten, waardoor ze de prijzen wat kunnen beheersen, toch moet nog 20-30% van de scholen hun laptops bestellen. Vlaamse onderwijsminister Demir stelde 575 euro voor als referentieprijs, maar zo goed als alle modellen lijken daar vlotjes boven te gaan. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp, dat blijkt uit cijfers van het RISIF, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering, omdat ze langer dan een jaar ziek thuis zaten. Dat is wel een record. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt omdat ze meestal sukkelen met psychische aandoeningen. Dan nog voetbal. In de Europa League spelen het Engelse Aston Villa en het Duitse Freiburg de finale op 20 mei in het Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond Nottingham Forest met 4-0. Voldoende om de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd. En in de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale. 27 mei is dat in Leipzig in Duitsland. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd het Franse Straatsburg met telkens 1-0. En Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1, nadat het ook de heenmatch won met 3-1. Meestal bewolkt vandaag, met ook opklaringen, en het blijft droog bij maximaal tot 19 graden. Het weekend dan, morgen zaterdag, schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien zondag. Maximaal tot opnieuw 22 graden.

0: Yes!
1: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
3: Dit is Top 2.

0: cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
1: Amai, daar regent hier binnen.
2: Oh, zwaansnanny.
1: Jawel, er staan een emmer in de living.
2: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
1: Dakmeester?
2: Ja.
1: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
2: Dakmeester.
1: Zwaansnanny, hè.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachte ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Yo, gastjes. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wil je niet missen, bij maat.
0: Top 2.

0: Top 2. We make you move. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Je hebt er misschien ook gekocht om het Rode Kruis te steunen. Hun stickeractie bracht dit jaar een recordbedrag op van meer dan 4 miljoen euro. Medewerkers en vrijwilligers verkochten de voorbije twee weken net geen 415.000 stickers. De meeste in de provincie Antwerpen. Met dit jaar de figuur van Studio 100 op de wikkel rond die pleisters. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdeling van het Rode Kruis in Vlaanderen. Om materiaal te kopen voor een hulpverlening tijdens evenementen bijvoorbeeld. Maar ook om te investeren in EHBO-opleidingen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Het gaat toch om minstens 10 miljard euro, blijkt uit Brits onderzoek. Nochtans probeert onze justitie drugs en hun dealers hard aan te pakken. Maar het criminele geld blijft wel in omloop. Vorig jaar nam de politie zo'n 195 miljoen euro in beslag. Ons land moet dus veel meer investeren in controles in lucht- en zeehavens, zeggen die Britse onderzoekers. En in Engeland lijkt de Labour-partij van premier Starmer serieus te verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is volgens de eerste resultaten al 186 zetels kwijt. En zoals verwacht wint Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Die mag er 255 zetels nu al bij tellen. Er zijn in totaal zo'n 5000 van die zetels te verdienen. In Wales en Schotland kozen de inwoners een nieuw parlement. Meestal bewolkt weer vandaag, met ook opklaringen. Het blijft wel droog, bij maxima tot 19 graden. Morgen zaterdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. En zondag dan neemt de bewolking toe. Vooral in de Ardennen vallen er buien. Maxima zondag opnieuw 22 graden. Dit is

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
3: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks hè mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. 1 op de 5 kandidaatchauffeurs die zijn of haar rijbewijs wil halen, kiest er bewust voor om met een automatische versnelling te leren rijden. Dat is een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zegt GOCA, dat de examencentra coördineert. Al maar meer auto's rijden ook met een automatisch versnellingsapparaat. En dat geeft ook meer comfort in het drukke verkeer en de files. En de rijlessen daarvoor duren ook minder lang, dus je kan sneller je rijbewijs halen. De stickeractie van het Rode Kruis bracht dit jaar een recordbedrag op van meer dan 4 miljoen euro. Medewerkers en vrijwilligers verkochten voorbije 2 weken net geen 415.000 stickers. De meeste in de provincie Antwerpen, met dit jaar de figuren van Studio 100 erop. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis in Vlaanderen. Om materiaal te kopen voor een hulpverlening tijdens de evenementen, maar ook om te investeren in EHBO-opleidingen. En in Gaza zitten meer dan 1000 Palestijnen vast die een visum hebben voor ons land, blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste van die visums kregen de Palestijnen om zich te herenigen met hun gezin en familie hier in België. Maar onze regering plant voorlopig geen evacuaties vanuit Gaza, omdat dat allemaal veel te veel geld kost. Buitenlandse Zaken evacueert enkel nog in noodsituaties en ze willen de Palestijnen ook geen valse hoop geven. Bewolkt met soms opklaringen en zacht tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui en tot 21, 22 graden. Maandag zwaar bewolkt met er eerst regen of buien, daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima maandag rond 16 graden.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg, maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachte ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Nieuws. Goedemorgen. In Antwerpen onderzoekt het parket een vermoedelijke roofmoord na een steekpartij. Daarbij stierf een man van 30, een tweede slachtoffer, een man van 23, raakte zwaar gewond. De feiten gebeurden afgelopen nacht in Hoboken. Nadien vluchtte de dader weg en blijft voorlopig spoorloos. De politie van Antwerpen bekijkt nu de camerabeelden uit de buurt en vraagt getuigen om zich te melden. Na de dieselprijs daalt nu ook die voor benzine. Vanaf morgen betaal je aan de pomp voor benzine 95 bijvoorbeeld. Maximum 1,94 euro per liter, dat is 6 cent minder dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost maximum net geen 2 euro per liter, een daling met ruim 5 cent. En diesel kost vanaf vandaag aan de pomp maximum 2 euro en 14 cent per liter. En in Gaza zitten meer dan 1000 Palestijnen vast die een visum hebben voor ons land. Dat blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste van die visums kregen de Palestijnen om zich te herenigen met hun gezin en familie hier in België. Maar onze regering plant voorlopig geen evacuaties vanuit Gaza. Omdat dat allemaal veel te veel geld kost. Buitenlandse Zaken evacueert enkel nog in noodsituaties. En ze willen de Palestijnen ook geen valse hoop geven. Bewolkt met soms opklaringen en zacht weer tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui en tot 21, 22 graden. Maandag zwaar bewolkt met eerst regen of buien, daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima rond 16 graden. Dit is

0: afspraak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kabinetten van je mode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je bij wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Moduvan.
3: Een liquidator wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
5: Hey professional!
6: Ja?
5: Vandaag open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
7: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
8: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Tickets, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

0: headlines.
1: Goedemiddag. Brussels Airport boekte vorig jaar een recordomzet van bijna 830 miljoen euro. En voor het eerst in 7 jaar krijgen de aandeelhouders daarom een winstpremie. Onder meer de federale en de Vlaamse overheid krijgen een dividend, zoals dat heet, van ruim 40 miljoen euro. Dat vertelde de topman van Brussels Airport toen hij de jaarcijfers deze voormiddag voorstelde. Ondanks de 7 nationale vakbondsacties op onze luchthaven, die de werking serieus verstoorden. Goede cijfers dus, en er passeerden meer dan 24 miljoen passagiers langs onze luchthaven van Zaventem. 3% meer dan in 2024. 1 op de 5 kandidaatchauffeurs die zijn of haar rijbewijs wil halen, kiest er bewust voor om met een automatische versnelling te leren rijden. En dat is een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zegt de GOCA, dat de examencentra coördineert. Al maar meer auto's rijden ook met een automatisch versnellingsapparaat en dat geeft ook meer comfort in het drukke verkeer en de files. En de rijlessen duren ook minder lang bij een automaat, dus je kan sneller je rijbewijs halen. En de Nederlandse stewardess van vliegmaatschappij KLM, die in het ziekenhuis lag in quarantaine, is niet besmet met het hantavirus. Dat bevestigen medische tests, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 2 Britten testen wel positief op het virus en een derde is vermoedelijk ook besmet. Hij zit momenteel op het afgelegen vulkaaneiland Tristan da Cunha. In de zuidelijke Atlantische Oceaan is dat. In totaal raakten nu 7 mensen besmet met het hantavirus. 3 stierven er al aan. Het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus uitbrak vaart nu naar Tenerife, waar de passagiers hopen dat ze eindelijk van boord mogen gaan. Ook deze namiddag bewolkt met af en toe een opklaring en zacht weer tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft er meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui tot 21 graden. Maandag dan zwaar bewolkt met eerst regen of buien, daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima maandag rond 16 graden.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Het is vrijdag 8 mei en wij gaan je alweer 3 uur lang verwennen. Met alleen de beste retro house tracks.

Bio mocht inleiden vandaag met Rapture en daarna een beetje pijn leiden met Hyper Pearl en Can You Feel the Pain? Lizard and Brain zijn dit, Two Full Moons and a Trout.

Het lijkt hier wel een complete markt vandaag. Eerst met forellen en dan met Lychee's Le Parc. We gaan in complete extase nu met Ecstasy Club. Dit is Jesus Loves the Acid.

is een beetje een kruising, vind ik zelf, tussen New Beat en Retro House. Dr. Vibes was dat met Acid Story. We halen er poppetjes bij en scherpe naden nu met Tyrone. Dit is Electric Voodoo.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Zaterdag, 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan er niet meer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester.
3: Zwaansnanny, hè.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: DJ MD bij Top, dat staat voor Mario Delbeke met zijn Rio. We zetten bijna een punt achter dit uur. Doen we onder meer met Final Analysis en El Punto Final.
1: El Punto Final!

0: was shy, as a kitty was shy, as a kitty was shy. As a kitty was shy, as a kitty was shy, as a kitty was shy. As a kitty was shy, as a kitty was shy, as a kitty was shy.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemiddag. In Duitsland is een gijzeling aan de gang. Het gebeurt in een bank in de Duitse stad Zinzig in het westen van het land. Er zouden meerdere daders en gijzelaars in het gebouw zijn. De daders hebben volgens de politie toegeslagen tijdens een geldtransport. De politie is massaal aanwezig en sloot het stadscentrum volledig af. Er vliegen ook enkele helikopters die de situatie van bovenaf monitoren. In Limburg is een Turkse maffiabende opgepakt. De politie voerde de afgelopen dagen 26 huiszoekingen uit na verschillende gewelddadige incidenten. Agenten ontdekten dat de organisatie gelinkt is aan een Turkse maffiaklan die gekend staat voor witwassen, afpersing en feiten van geweld. De politie pakte 18 mensen op. 7 van hen zijn ook aangehouden. Er werden grote sommen cash, geld, luxe horloges en verschillende wapens, waaronder een samurai-zwaard, in beslag genomen. En Brussels Airport boekte vorig jaar een recordomzet van bijna 830 miljoen euro. En voor het eerst in 7 jaar krijgen de aandeelhouders daarom een winstpremie. Onder meer de federale en Vlaamse overheid krijgen een dividend van ruim 40 miljoen euro. Dat vertelde de topman van Brussels Airport toen hij de jaarcijfers deze voormiddag voorstelde. Ondanks de 7 nationale vakbondsacties op onze luchthaven die de werking serieus verstoorden. Toch passeerden meer dan 24 miljoen passagiers langs onze luchthaven van Zaventem. 3% meer dan in 2024. Het is bewolkt met soms opklaringen en zacht tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. En zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijk kans op een bui en tot 22 graden.
1: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
3: Vrijdag 8 mei en wij laten nog heel lang niet tot het einde der tijden, maar toch nog een uur of twee de beste

Als ik zelf de Retro Arena Top 100 zou mogen samenstellen, dan stond deze er zeker in. The Pusher was dat met Sinti. Top 2 met het beste uit de Retro Arena 500 nog tot 3 uur. Dit is Capella, You Got to Know.

Wij van de radio zijn het niet gewend, maar ik kan me inbeelden dat het soms wel plezant is. Een beetje stilte om je heen. Svensson en Gielen waren dat met The Beauty of Silence. We gaan een beetje schudden met de heupen nu met The Syndicate of Law. Dit is Right on Time. Right on.

0: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
3: Geen zorgen.
2: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Hey professional,
6: ja?
5: Vandaag open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.

volgens mij nog een beetje te vroeg voor Da Boy Tommy met Halloween. We lanceren DJ Jean nog een keer. Dit is The Launch.

Helaas, de vogel is alweer gevlogen. DJ Jean en The Launch. Volgende week mag ik je terug trakteren op de beste retro house uit de Retro Arena 500. Ik laat je nog met D-Vision. Dit is

0: beste uit de Top Retro Arena 500. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. De Europese luchtvaart stootte een record aantal CO2 uit. Het is de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen. Dat blijkt uit een internationaal rapport. Vorig jaar hebben vliegtuigen die vanop een Europese luchthaven vertrokken zo'n 195 megaton CO2 uitgestoten. Dat is 2% hoger dan voor de coronapandemie. Vooral de uitstoot van lage kostenmaatschappijen ligt een pak hoger. Bij bijvoorbeeld Ryanair lag het met de helft hoger dan in 2019. De kopstukken van een Chinese criminele bende die jonge vrouwen in de illegale prostitutie dwong, zijn veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De politie in ons land kwam de bende op het spoor na een controle van een illegale sekswerkster. De Chinese bende zou minstens 38 jonge Chinese vrouwen illegaal naar ons land hebben gebracht. Ze namen hun paspoorten af en dwongen hen de prostitutie in. De man en de vrouw die de bende leidden kregen een celstraf van 5 jaar. Nog eens 6 anderen kregen straffen tot 18 maanden cel. En in Duitsland is al sinds vanmorgen 9 uur een gijzeling aan de gang in een bank in de stad Sinzig. De politie gaat ervan uit dat er meerdere daders aanwezig zijn. Die zouden hebben toegeslagen tijdens een geldtransport. Hoeveel gijzelaars er worden vastgehouden is niet duidelijk. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en er is ook een onderhandelingsteam ter plaatse. De situatie is voorlopig stabiel. Of de agenten al contact konden opnemen met de daders is onduidelijk. Deze namiddag stilaan meer opklaringen en droger met maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien tot 22 graden.
0: Dit is Top Global Dance Chart.

0: En wat als je muziek maken zou vergelijken met koken?
1: Product, daar begint alles mee. Dat moet van hoogste kwaliteit zijn. Dan punt 2 is uw cuisson. Ja. Punt 3 zijn uw saus. Punt 4 uw garnituur. En punt 5 uw presentatie.
0: En laat ons hopen dat die presentatie vandaag een beetje zal meevallen. Ik ben benieuwd wat jullie punten gaan zijn. Maar goed, laten we beginnen met de GDC 40 en meteen de top 3 van vorige week. Number 3. In de 8e week, another talk to you. Number 2. Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. En op het topje, number 1, Bebe Rexha en New Religion. En of jij nu gelooft of niet, wat we allemaal geloven, denk ik, dat is dat het weekend kan deugd doen en dat we dat ook nodig hebben in het leven. En muzikale ondersteuning, die heb je met de GDC 40. Dit is Disco Lines en Tinashe, No Bro.

We spelen een spel tijdens het weekend, want wat hebben Michael Jackson, Prince en Madonna gemeen? Ik ga jullie meteen helpen. Ze komen uit 1958. Ze zouden eigenlijk allemaal 67 zijn, maar goed, op dit ogenblik is het enkel Madonna en ze maakt nog steeds muziek.

deze week had ik het volgende zinnetje geoefend, want ik had een telefoontje te doen naar Frankrijk. En dan zei ik, salut David, quelle est la chanson que tu joues le plus souvent? Voor de mensen die geen Frans verstaan, ik snap het helemaal. Ik heb dus aan David Guetta proberen vragen wat de meest gedraaide track is op dit ogenblik in zijn set. Maar ik heb hem dan niet aan de telefoon gehad, David Guetta. Maar goed, wat is de meest gespeelde track door David Guetta? Die mogen we nu spelen in de GDC 40. Dit is...

0: John Summit en Lavinia met Shadows. En sommige verhalen die ik dan vertel, je zou er eigenlijk een film van kunnen maken. Want heel lang geleden was er een dame en die was een arme straatmuzikant. Ze maakte muziek en zo ging ze van niks naar alles. Miljoenen heeft ze op de bank staan ondertussen. Het gaat over Tones and I. Maar wat doet ze daar nu eigenlijk allemaal mee?
1: I definitely, you know, look after the people I love. I just got my nana a place close by. My papa just passed away. And it's the luxury of being able to do that for your family.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8 en elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
5: aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

Deze week blijven ze gewoon zitten. Hypatan, David Guetta met Ray en Where Is My Husband. En soms is het leuk om te weten wat succesvolle mensen doen in de muziek, maar dan als ze nog niet succesvol waren. John Summit, dat was ooit een boekhouder en deze week is het ook stevige winst. In zijn tweede week staat hij op 25 met The Shades of Blue.

Dit mag je een track noemen met een beetje emo-gehalte. En dat is best oké. Okay. Beautiful van Anima in de GDC 40. Deze week 2 plaatsen gestegen op 21.

0: headlines.
1: Goedemiddag. De gijzeling in Duitsland zit erop. De speciale eenheden van de politie zijn een bank in het Duitse stadje Zinzig binnengevallen. Daar was sinds 9 uur deze ochtend een gijzeling aan de gang. Maar de agenten troffen binnen enkel 2 medewerkers aan die in een kamer opgesloten zaten. Ze zijn ongedeerd. Volgens de politie is er geen contact geweest met de daders en zijn ze na de feiten gevlucht. Wie ze zijn en hoe ze konden ontsnappen is niet duidelijk. De politie startte nu een klopjacht. De Universiteit Gent heeft de Raad van Bestuur geannuleerd door het pro-Palestijns protest. De actievoerders versperden de toegang, waardoor de vergadering niet kon doorgaan. De pro-Palestijnse studenten bezetten nu het UvO-gebouw omdat ze tegen vanmorgen de andere campus moesten verlaten. Ze vinden dat de UGent de gemaakte beloftes niet nakomt en eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. En in Spanje is een vrouw opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De vrouw uit Alicante zat op hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 die een dag later in Zuid-Afrika aan het Hantavirus overleed. Die moest wel van het vliegtuig omdat ze te ziek was. De Spaanse vrouw ligt nu in isolatie en heeft milde klachten. Eerder werd ook vermoed dat een stewardess daar besmet was geraakt, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Opklaringen met af en toe wat zon en maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. En zondag wat meer wolken met lokale buien en 22 graden.

Het is de 11e week van Beautiful Places van Tiësto. En toegegeven, het is nooit helemaal gegaan in deze lijst. Want deze week 2 plaatsen afgegeven en zo op 17 beland. Dit is de GDC 40 met Anima en Lisa Bad Angel.

0: Free Your Mind Prospa met Clooney. Als je een van de beste DJ's ter wereld bent, zoals Last Frequencies, ja, dan zou je toch verwachten dat dat ooit zijn droom was om dat te doen.
1: Ik had er nooit aan gedacht dat ik ooit ging draaien op Tomorrowland, op Coachella, op al die festivals. Dat is wel raar, want dat was eigenlijk mijn droom niet, maar ik enjoy er wel van.
0: Het was helemaal de bedoeling niet en toch is het gelukt. Wat een held deze Last Frequencies en Nathan Nicholson. Dit is So Much Beauty.

0: Alokus, volle gas in het weekend met John Summit en The Chainsmokers en All The Time op nummer 11. Zometeen mogen wij beginnen aan de top 10. Maar hoe klonk deze lijst vorige week?
1: Number 3.
0: Yes, another Talk To You.
1: Number 2.
0: Kygo en Khalid and Griffin, Save My Love.

En dit is het bewijs dat sociale media, TikTok, Instagram, dat memes heel veel dingen kunnen doen. Want dat is een beetje het verhaal van deze Just A, Jackstyle en Jan en Turn the Lights Off.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Modu van. Een liquidator wint, wie er mooie kabinetten zak slimmer.
3: Hey professional!
4: Ja?
3: Vandaag opent deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks hè mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Calvin Harris en een naam die de laatste weken vaak opduikt met Kasabian dus. En Release the Pressure op nummer 7 in de GDC 40. En deze dame staat al decennia lang aan de top. En hoe doet ze dat eigenlijk? Jennifer Lopez.
1: It's not just I work hard. I work harder and harder and harder and harder. And when everybody's sleeping, I'm doing more. I said, and that's what it takes to have that kind of success. It's just a relentless pursuit of creativity.

Dit is zo het ideale moment om een beetje te ontspannen, om te verlangen naar de warme dagen die er wel staan aan te komen. Het is zo niet altijd, maar toch af en toe een kleine sneak peek van wat de lente of misschien wel zomer moet zijn. Muzikaal zit het alvast goed met deze De Bausa en Magnetic in de GDC 40. Laten we beginnen aan de top 3 met deze Kygo en Griffin en Khalid. Jawel, Save My Love in de 10e week.

Het is de typische sound van Another. Dat was Talk To You in de 9e week op nummer 2 beland. En dan moet ik je nu een verhaal vertellen van Bebe Rexha. Want het is een tijdje lang niet goed gegaan met Bebe Rexha. Ze had het een beetje moeilijk. Ze was depressief. Ze zat in de put. En wat doe je dan als je je niet goed voelt? Wel, dan begin je naar muziek te luisteren. En zij kwam uit bij dancemuziek. Omdat ze gewoon houdt van dancemuziek. Ze houdt van Faithless. En zo weet je meteen hoe dit is ontstaan. Het is de nummer 1 van deze week, Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Global.

0: nieuws.
1: Goedenamiddag. De twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, krijgen bij aankomst in ons land een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. Als ze gezond zijn, mogen ze weer naar huis en worden ze opgevolgd door departement Zorg. Op dit moment hebben onze landgenoten geen symptomen van het hantavirus. Maar dat kan nog tot 6 weken opkomen. De repatriëring zal in 1 van de komende dagen gebeuren. Ook een derde Belg zou nog in contact zijn gekomen met een besmette reiziger. Ook die zal worden opgevolgd. Er is een grote stroompanne in Oost-Vlaanderen. In verschillende gemeenten in en rond Wetteren hebben inwoners geen stroom meer. Zo'n 15.000 gezinnen zijn getroffen. Netbeheerder Fluvius meldt dat er problemen zijn met meerdere stroomcabines door een storing op het middenspanningsnet. Het is niet duidelijk hoe lang het nog zal duren voor de gezinnen weer elektriciteit hebben. Fluvius werkt aan een oplossing. In Sinzig in Duitsland zijn speciale eenheden van de politie een bank binnengevallen. Daar was sinds 9 uur deze ochtend een gijzeling aan de gang. Maar de agenten troffen binnen enkel 2 medewerkers aan die in een kamer opgesloten zaten. Ze zijn ongedeerd. Volgens de politie is er geen contact geweest met de daders en zijn ze na de feiten gevlucht. Wie ze zijn en hoe ze konden ontsnappen is niet duidelijk. De politie startte nu een klopjacht. En wielrennen. De Fransman Paul Magnier heeft de openingsrit van de Ronde van Italië gewonnen. Die startte in Bulgarije. Magnier was de snelste in een massasprint en pakte zo de eerste roze leiderstrui. De sprint werd in de slotkilometer wel nog ontsierd door een grote valpartij. De Deen Lund Andreessen werd tweede, de Brit Vernon derde. Vanavond en vannacht opklaringen met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op een bui en 22 graden. Aan zee wel een pak frisser tot 14 graden.

0: Maite de Dekker hier. Van 5 tot 6 neem ik je elke week mee door de hardste techno van het moment. Exclusief op Top 2.
1: Top 2.
0: Straks duiken we in my favorite track of the week. Daarna gaan we back to the roots met mijn persoonlijke retro top 3. En natuurlijk sluiten we af zoals je gewend bent. Met een eigen mixtape om je weekend meteen goed te laten beginnen. Maar eerst the best of this week on Beatport. Op nummer 3 deze week hebben we The Void. Achter deze knaller zitten Patrick Scuro en Polly Powder. Twee namen die je steeds vaker ziet opduiken in de hardere techno scene. Patrick Scuro, recht uit Berlijn, staat bekend om zijn energieke soul techno sound. Met zijn eigen label Animarum Recordings en sets op plekken als Boathouse weet hij exact hoe hij een crowd moet laten ontploffen. Polly Powder zorgt dan weer voor die rauwe oldschool rave energy. Samen levert dat een track op die blijft knallen van begin tot einde. Je hoort hem nu op nummer 3.
1: Best of this week on Beatport. Maite de Dekker.

0: Top 2.
1: Op nummer 2 deze week. Hyena van ADHS. Een naam die je ongetwijfeld al eens bent tegengekomen. Recht uit Berlijn brengt hij pure rave energy. Je kent hem misschien van Zulo of zijn stemmige remix van When I Rock. En ook deze komt stevig aan. Peaktime materiaal dus, zonder twijfel. Dit is jouw nummer 2 van deze week. Hyena.
0: Best of this week on Beatport.

0: De Void en Jena grepen net naast die nummer 1. Maar wie pakt hem dan wel? Die eer gaat deze week naar Go Fast van Joffrey en Mike Moyer. En ja, die titel zegt eigenlijk alles. Snelle techno, een acid runje en een drive die blijft gaan.
1: Top 2.
0: Zo'n track die je meteen meesleurt. Volle vloer, lichte laag en gaan. Dit is hem, jouw nummer 1, Go Fast.
1: Best of this week on Beatport.

0: hoorden ze net de top 3 peaktime techno van deze week op Beatport. En dan is het nu tijd voor mijn personal pick of the week. Die komt deze week van niemand minder dan Charlotte Witte. Met haar nieuwe Amor EP laat ze een andere kant van zichzelf horen. De tracks zijn namelijk geïnspireerd door haar liefde voor Portugal en Brazilië. En dat hoor je ook in de vibe. 3 sterke nummers, gemaakt voor de dansvloer, maar met een verhaal erachter. Mijn favoriet? Amor. En die hoor je nu.
1: Techno Friday. Maite de Dekker.

0: To the Roots.
1: Hey, ik ben Maite Dekker en je luistert nog steeds naar Techno Friday. Het is tijd voor de Retro Top 3 van deze week. Beginnen doen we met Tree Sit van Emmanuel Top. Een track met zo'n typische 90s vibe, hypnotisch en een beetje mysterieus. De perfecte combinatie dus om op los te gaan. Daarna gaan we richting Café Del Mar van Energy 52. Een absolute klassieker, die melodie alleen al. Kippenvel gegarandeerd en eentje die nog altijd overal werkt. En afsluiten doen we deze week met 1999 van Binary Fairy in de KC Remix. Pure trance-energie opgebouwd rond legendarische synth-lijnen die je meteen meenemen. Dit is jouw Retro Top 3.

0: 2.
1: Hey, ik ben Maite de Dekker en voor het komende half uur neem ik jullie weer mee in een setje dat ik speciaal heb meegebracht om hier live op Top 2 te draaien. Let's dance together into the weekend.
0: Techno Friday, Maite de Dekker in the mix.

Als je nu pas inschakelt, welkom op Top 2. We zitten volop in de Techno Friday mode. Blijf dus zeker hangen, we gaan nog even stevig door.

0: date. Maar ondertussen ben ik wel benieuwd naar wat jouw plannen zijn voor dit weekend. Ga je ergens feesten of hou je het liever wat rustiger? Laat het me vooral weten via de Topradio BE-app. Bij mij wordt het een stevig weekend, want morgen sta ik op West Beats Festival. En daarna ga ik nog door naar de final act van Furax. Dus wie weet, zie ik je daar.
1: Techno Friday. Maite de Dekker in de mix.

0: Techno Friday. Maite de Dekker in de mix.
1: We tellen stilaan af richting het weekend. Krijg je geen genoeg van deze techno? Check dan zeker onze online zender Top Techno. En wil je deze set nog eens herbeleven? Je vindt hem terug op mijn Soundcloud en mijn playlist op Spotify.

0: Top 2.
1: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet. Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
2: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
4: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan er niet meer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
0: Dit is Top 2. Top Headlines.
7: Goedenavond. De twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, krijgen bij aankomst in ons land een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. Als ze gezond zijn, mogen ze weer naar huis en worden ze opgevolgd door departement Zorg. Op dit moment hebben onze landgenoten geen symptomen van het hantavirus. Maar dat kan nog tot 6 weken opkomen. De repatriëring zal in een van de komende dagen gebeuren. Ook een derde Belg zou nog in contact zijn gekomen met een mogelijk besmette reiziger. Ook die zal worden opgevolgd. Luchtvaartmaatschappijen mogen geen brandstoftoeslag aanrekenen als je eerder al een vliegtuigticket had gekocht. Dat benadrukte de Europese Commissie. Verschillende vliegtuigmaatschappijen wilden hun ticketprijzen na aankoop nog verhogen door de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar dat is tegen de Europese regels. Als je vlucht geannuleerd wordt door een kerosinetekort, dan heb je als passagier ook recht op een terugbetaling of omboeking. En wielrennen, de Fransman Paul Magnier heeft de openingsrit van de Ronde van Italië gewonnen. Die startte in Bulgarije. Magnier was de snelste in een massasprint en pakte zo de eerste roze leiderstrui. De sprint werd in de slotkilometer wel nog ontsierd door een grote valpartij. De Deen Lund Andreessen werd tweede, de Brit Vernon derde. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Aan zee wel een pak frisser tot 14 graden.
0: Dit is Top 2. Michel de Wilde.
8: Een fijne vrijdagavond allemaal. Welkom, we duiken het weekend in. Een lenteweekend, want we voorspellen mooi weer. Dus zorgen wij voor lenteklanken. Welkom.
0: Top.

0: Adriatiek deze zomer op Pukkelpop terug te vinden, waar ze deze track ook wel zullen draaien, neem ik aan, die ze maakten met Elderbrook, Lost in the Woods. We hebben straks nog meer fijne muziek. Tussen 7 uur en middernacht krijg je liefst 5 DJ-sets in Smash Essentials met zomerse inslag. En tot 7 uur krijg je dan ook gewone tracks met ook een zomerse inslag. Zometeen met Sentin, What You Want en John Newman, Love Me Again, komt eraan. Eerst genieten nu van Hugel en Art Bats. I adore you.
1: Plenty more, plenty more. You're my hope for the night, oh. Give me more control. Slow down for the night, oh. Let me know, let me know.

0: Don't Ya is een oude hit die je kent van de Pussycat Dolls uit 2005. 21 jaar oud, inderdaad. En in een nieuw jasje gestoken een tijd geleden door Calvo en Daz. Welkom in Smash nog tot 7 uur met zometeen een classic van Paul van Dijk. In een van de vele remixen die zijn verschenen van zijn nummer For an Angel. Eerst dit hier, komt ook uit 2005 oorspronkelijk. Het is een oude hit van Rihanna. Die ken je ongetwijfeld. Diamonds. Doet dat een lichtje branden? Denk het wel, hè. Wel, een tijdje geleden heeft Celestial Mayan daar zijn tanden in gezet. Dit is het resultaat.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
3: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
4: Elke avond pak ik mijn tram 8 en elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
5: aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Fijn dat je intuned hier op Top 2 op deze vrijdagavond. Ideaal om je vrijdagavond en je weekend in te duiken met de muziek die we voorschotelen tot middernacht voor jou. Straks tussen 7 en middernacht krijg je liefst 5 DJ-sets met allemaal zomerse muziek, zeg maar. Zometeen na 7 mag je een mix van mij verwachten. Daarna krijg je er ook nog van onder andere DJ Highlight, Razor, Vitucci en ook Jonas van Opstel. Maar dat is voor straks. Eerst nog een aantal leuke gewone tracks. Deep Rule waren dit, een kerel uit Polen met Arutra en It's You. York heb ik zo meteen voor jou met de fantastische hit van Chris Ria On The Beach in de Crider remix. En ook Sam, onze eigen Sam, met de hit, zomerhit van vorig jaar, Body Language, komt er nog aan. Eerst deze grote meneer, Solomon, Don't Give Up.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Opgelet als je volgende week dinsdag de bus of tram wil nemen. De lijn schrapt een derde van haar aanbod door een nieuwe nationale vakbondsactie. In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar rijdt iets meer dan de helft van de ritten. In Antwerpen en Limburg gaat het om zo'n 60%. Op alle andere plaatsen zal je de hinder wat minder voelen. De nationale betoging heeft ook impact op het vliegverkeer. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Bij Brussels Airport is de hinder minder groot. In het wielrennen is Lotte Kopecky haar rode leiderstrui kwijt in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar Nederlandse ploeggenote Anna van der Breggen neemt die van haar over. Ze won de eerste bergrit op de ultrasteile slotbeklimming. De Spaanse Blasi werd tweede, de Franse Bunel derde. Onze Kopecky kwam op ruim 10 minuten over de streep, maar ze blijft wel leider in het puntenklassement. En voetbalclub RWDM Brussels mag dan toch in tweede klasse blijven spelen. De mededingingsautoriteit schorst het U23-quotum. Daarbij moeten minstens 4 belofteploegen in tweede klasse spelen die niet kunnen degraderen. RWDM stond 13e in de stand en moest wel zakken, ondanks dat er 3 belofteploegen onder hen waren geëindigd. Verschillende clubs vonden dat competitievervalsing en trokken naar de mededingingsautoriteit. Die geeft hen nu gelijk. RWDM blijft dus in tweede klasse spelen. De belofteploeg van Club Brugge moet alsnog degraderen. Vanavond en vannacht opklaringen met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Volgende week opnieuw wisselvalliger en ook kouder. Maandag tot amper 14 graden.
0: Dit is Top 2. Michel de Wilde.
2: Fijne vrijdagavond allemaal, welkom. Dit is Smash Essentials, tot middernacht. 5 DJ-sets, de eerste is van mezelf. Tot 8 uur, veel plezier.

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bizar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

brengen de summer vibes naar je toe met top 2 en Smash Essentials vanavond. Jonas van Opstal is de man die jou het komende uur gaat verwennen met zijn DJ-set. En de openingstrack van zijn set is meteen ook zijn nieuwste, voorlopig nog unreleased track, maar hij is wel getekend bij Digin Records van Daniel Orpi. De track komt uit op 22 mei trouwens, de eerste die er dus aankomt in zijn set. Veel plezier het komende uur met Jonas van Opstal.

Krekemeersen. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winne K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.

0: Weekend Vibes, de Summer Vibes. Je krijgt ze allemaal vanavond tot middernacht hier in Smash Essentials. Tijd voor onze boy uit Kortrijk, dat is Razor. Ook hij heeft voor jou en voor ons een DJ-set in elkaar gemixt. Met daarin ook een nieuwe track, een nieuwe collab heeft hij gemaakt samen met Hawkies. Komt uit half mei. Meer info daarover? Wel, heel simpel, volg ze op de socials. Zo gaat dat tegenwoordig. Het komende uur dus is volledig in de mix met Razor.
1: No, no, no.

Tijd voor ontspanning, tijd voor leuke momenten. Daar hoort ook een leuke DJ-set bij. En die krijg je vanavond tot middernacht nog in Smash Essential. Straks nog na 11 uur Vitucci. Eerst maken we plaats, graag plaats, voor een jonge kerel uit Vlaams-Brabant. DJ Highlight, Into Tech House ook, met een eigen kwinkslag, zeg maar. Komende uur is volledig voor hem. Enjoy.

Zoele klanken, zomerse klanken, we laten ze graag op je los hier in Smash Essentials vanavond tijdens een ja, lenteweekend toch. Dat hebben ze voorspeld, dus kijk, bij deze is het genieten geblazen van deze klanken ook van Vitucci. De man komt uit Antwerpen, zit high in the sky vaak, maar bovenal ligt zijn passie toch in de muziek. En in de sport heb ik ook begrepen als ik zijn socials volg. Vitucci mixen in elkaar het komende uur tot middernacht voor jou hier in Smash Essentials. Veel plezier voor straks lekker slapen. Eerst nog even een uurtje genieten met Vitucci.